0: van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Hè? Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Verleij met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer en de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
3: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zei dus omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei, met nieuws

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Drie uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee en de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

We begonnen gezellig Hollands met Kees Versluis en zijn nummer Souvenir. Een romantische Nederlandstalige ballad die in 2015 verscheen als single en werd gepresenteerd als een nieuwe stap in zijn eigen repertoire. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook aan iedereen die verder buiten onze regio luistert. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes, reacties en opmerkingen zijn van harte welkom. In het kader van de verzoekjes van radiocollega's draaien we deze week het verzoek van Gerbrand van Doorn. Samen met zijn team presenteert hij iedere vrijdagavond om 8 uur het programma De Weekendploeg. Gerbrand schrijft: bij De Weekendploeg hadden we van Hollandse plaatjes. Daarnaast hebben we een warm hart voor de piratenmuziek. Daarom heb ik een vrolijk nummer uitgezocht met een bijzonder verhaal. Zijn keuze is Kees Alleen met Meisje in je spijkerbroek. Een bijzonder nummer dus. Luister maar eens goed naar het verhaal achter deze plaat.

0: Ja, dat was de nieuwste single van Monique Smit, Niet naar huis. Een heerlijke, vrolijke feestplaat die helemaal past bij de zomer van 2026. Monique noemt zelf het een nummer dat dicht bij haar eigen leven en beleving staat.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, het is weer tijd om terug te gaan naar de jaren 50. En dit keer met een nummer van Rijk de Gooier en Joop Portengen uit 1956. Als ik bovenop de dom kom. Het lied werd geschreven door Rijk de Gooier met muziek van Joop Portengen. En in het Utrechtse dialect bezingt het de liefde voor de stad Utrecht en haar beroemde domtoren. Het groeide later zelfs uit tot een van de officieuze volksliederen van Utrecht. Rijk de Gooier kennen we natuurlijk vooral als acteur, komiek en entertainer. Maar in de jaren 50 maakte hij ook opnames zoals deze, waarin zijn liefde voor zijn geboortestad duidelijk doorklinkt. Hier is Rijk de Gooier samen met Joop Portengen met Als ik boven op de dom kom.

0: De Zwarte Kat van Siska Peters. Een heerlijk Nederlandstalige klassieker uit 1981. En deze plaat draaien we vandaag op verzoek van Harry. Heb jij ook een verzoeknummer dat je graag wilt laten horen? Laat mij het dan even weten via gezellighollandsapenstaartje@evenlei.nl. Stuur je verzoekje, groeten of reactie in. En wie weet wordt jouw favoriete plaat binnenkort terug in Gezellig Hollands.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Ronnie Tober. Ronnie Tober is al meer dan 60 jaar een vertrouwde naam in de Nederlandse muziekwereld. Hij werd op 21 april 1945 geboren in Bussum, maar immigreerde als 3-jarige jongen met zijn familie naar de Verenigde Staten, waar hij opgroeide in Albanië in de staat New York. Al op jonge leeftijd bleek dat hij een bijzonder zangtalent beschikte. Hij trad op in musicals, won talentenjachten en zong zelfs tijdens verkiezingsbijeenkomsten voor zowel John F. Kennedy als Richard Nixon. Tijdens een familiebezoek aan Nederland in 1963 kreeg Ronnie de kans om op te treden in het populaire televisieprogramma van Voor de Vuist Weg. En die was van Willem Duis. Zijn optreden maakte zoveel indruk dat hij besloot terug te keren naar Nederland om hier een carrière op te bouwen. En dat bleek een gouden keuze, want al snel scoorde hij zijn eerste hits en groeide hij uit tot een van de populairste zangers van de jaren 60 en 70. In 1968 vertegenwoordigde Ronnie Tober Nederland op het Eurovisie Songfestival in Londen met het nummer Morgen. Hoewel het resultaat bescheiden was, kreeg hij hierdoor internationale bekendheid. In de jaren daarna volgden vele succesvolle platen, waaronder Verboden Vruchten, Afriedetsi en zijn grootste hit Rozen voor Sandra uit 1971, een nummer dat inmiddels is uitgegroeid tot een echte klassieker van het Nederlandstalige lied. Ook werkte Ronnie regelmatig samen met andere artiesten. Zo nam hij duetten op met onder andere Siska Peters en Anneke Greunlo. Door de jaren heen bleef hij optreden, platen maken en gastoptredens verzorgen op de radio en televisie. En daarmee behoort hij tot een select gezelschap artiesten die meerdere generatie muziekliefhebbers hebben weten te bereiken. En dat hij nog altijd geliefd is bij het publiek blijkt wel uit het feit dat zijn muziek nog steeds regelmatig te horen is op de Nederlandse radio. Een echte ambassadeur voor het Nederlandse lied. Ik draai nu natuurlijk eerst zijn grootste hit Rozen voor Sandra. En daarna luisteren we naar het prachtige ballad Onzekerheid, die in 2019 opnieuw werd uitgebracht. Hier is Ronnie Tober.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: En als het om humor gaat, mag André van Duin natuurlijk niet ontbreken. Al tientallen jaren weet hij Nederland aan het lachen te krijgen met zijn typetjes, parodieën en komische liedjes. In 1986 bracht hij het nummer Barbecue uit, een humoristische bewerking die uitgroeide tot een geliefde zomerplaat. In het lied loopt een gezellig barbecuefeestje volledig uit de hand, met alle komische gevolgen van dien. Het nummer was te zien op volle toeren en bereikte destijds de Nederlandse top 40.

Dit is Gezellig Hollands met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: Ja, dat was Marianne Weber met Een Hartje van Goud. Een heerlijke smatlap, afkomstig van haar album met dezelfde naam uit 2004.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan luisteren naar de begintune van de Nederlandse televisieserie De Fabriek. Voor velen roept deze herkenbare melodie direct herinneringen op aan de tijd waarin deze serie op de televisie te zien was. Een stukje pure nostalgie dus. En daarom draaien we deze fraaie tune vandaag nog eens in Gezellig Hollands. Hier is het instrumentale thema van De Fabriek.

0: Op 12 juli 2026 nam Harry Jekkers afscheid van het podium tijdens zijn allerlaatste optreden in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En tijdens die voorstelling zong hij ook het OO Den Haag voor de allerlaatste keer. Dat zorgde voor een emotioneel moment waarbij het publiek massaal meezong met het bekende lied.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en al die mooie klassiekers is het tijd voor een nieuwe naam in de Nederlandstalige muziek. We gaan naar Cella en zij brengt het Late Zomer Maar Aan. Een vrolijk, aanstekelijke zomersingle.

nachten naar het droom gehad. Rustig maar.

Dat waren de Drieërs samen met Ellen ten Damme en hun hit Wat is Dromen. Een nummer dat in 2010 uitgroeide tot een van hun grootste successen. En waarin de Drieërs en waarin de stemmen van Jan Dulles en Ellen ten Damme prachtig samenkomen. Tijd voor een mooi stukje Nederlandstalige muziek. Hier is Corrie Geerlings en zingt over...

En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze aflevering van Gezellig Hollands. Wil je ook eens een tip geven welke artiesten we extra in het zonnetje kunnen zetten? Of heb je een verzoekje of opmerkingen? Die kun je sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@evenluid.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur in de middag. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speklee. En we sluiten deze week af met Frank van Etten. Een toepasselijke single over afscheid nemen en voor jezelf kiezen. Ik gooi de deur dicht. Bedankt voor het luisteren, een fijne week gewenst en graag tot volgende week bij Gezellig Hollands. Voor nu, Frank van Etten met Ik gooi de deur dicht. We'll be right back.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum. Techniek doet Peter Hovenstad, samenstelling en presentatie Bea Koops. Het komende uur weer veel afwisseling in muziek, zowel vocaal als instrumentaal. We beginnen met de Canadese jazzzangeres en pianist Dinah Kroll. Let's face the music and dance.

Let's Face the Music and Dance, je hoorde Dinah Kroll. Voor me ligt het album Your Guide to the North Sea Jazz Festival 2016. Oorspronkelijk werd dit festival gehouden in Den Haag, in de Statenhal. Maar na de sloop van deze hal vindt het festival plaats in de Ahoyzaal in Rotterdam. Jaarlijks in de tweede week van juli. In 2016 telt onder andere op John Scofield. Luister naar het nummer Mr. Puffy.

0: Mr. Puffy, vertolkt door John Scofield. Een opname gemaakt tijdens het North Sea Jazz Festival in 2016. Deborah G. Carter, dat is een Amerikaanse, woont al een tijdje in Amsterdam. De zangeres geeft zangles aan verschillende conservatoria in ons land, waaronder Artes in Zwolle. Ze treedt op met haar eigen band, zowel nationaal als internationaal. Van het album Blue Notes en Red Shoes draaien we It Isn't So Good, It Couldn't Get Better.
1: It Isn't So Good.

My Funny Valentine, vertolkt door Stan Getz, tenor sax, G.G. Johnson, trombone, Oscar Peterson, piano, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bas en Connie Kay op drums. Een opname uit 1957. Ze komen er weer aan, de February Days. Ga luisteren naar Ruben Heijn.

Ruben Heijn. Hij trad verschillende keren op in Cultura en ik hoop toch echt dat hij weer eens ons theater aandoet. Iets heel anders nu. Het trio Kenny Barron stond in 2016 op het Noordzee Jazz Festival. Op de verzamel-cd van dit festival staat het nummer Prayer.

Je hoorde het Kenny Barron trio. Stacey Kent nu. Ze is een zangeres met roots in Engeland, maar vooral ook in Frankrijk. Raconte-moi is een Franstalig album van haar uit 2010. Stacey Kent bezingt de wintertuin Jardin d'Hiver.

Ruim 8,5 minuut muziek uit Frankrijk. Na Le Jardin d'Hiver hoorde je de Franse jazzpianist Emmanuel Bex met L'Île Verte, het groene eiland. Van Frankrijk naar de oer-Amerikaanse Tony Bennett. I've grown accustomed to her face.

Tarova, je hoorde Snarky Puppy, een collectief van muzikanten dat vooral fusion speelt, opgericht in 2004 en hun thuisbasis is Brooklyn, New York. Er wordt nogal eens gewisseld van muzikanten, vandaar de benaming collectief. Muziekinvloeden zijn onder andere diverse jazzstijlen, rock, wereldmuziek en funk. Iets totaal anders nu, en dat is het mooie van Jazz Spectrum, de afwisseling in muziek. Dinah Washington. And she's mad about a boy.

Mad About The Boy. Het werd geschreven in 1932 door toneelschrijver Noel Coward. Die was ook altijd gek op jongens, dus van, misschien dat hij daarom dit geschreven heeft. Maar het is hartstochtelijk gezongen door Dinah Washington. En in 1992 was het een grote hit wereldwijd. We zijn weer aan het eind van Jazz Spectrum. Ik dank technicus Peter van der Hoven. Ik ga even vertellen dat volgende week, 4 februari, zit mijn collega Frits Verhoef hier. En dit programma is ook nog 10 weken lang te beluisteren via één vallei bij Radio Gemist. Dus ik zou zeggen, kansen genoeg om naar mooie muziek te luisteren. Ja, we gaan eruit met Ramsey Lewis. Mijn naam is Bea Koops. Graag tot een volgende keer.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is no other God. You are the way, the truth, the life. And right now, God, I thank you for the harvest of souls that will come to know you because of this, the harvest of souls that will come to experience you and encounter you for the first time, maybe ever, that they would feel your presence, God, and you wouldn't just be an experience or an idea, but you would truly be a real God that we can know. Not just hear about, not just sing about, but we can know you. And I thank you for it, God.
1: Tendrock en Tiffany Hudson met G.I.A.P. Wat staat voor God is a Person. Wat ook de naam is van het nieuwe album van Tendrock, waar dit nummer dus vanaf komt. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en ja, we mogen net als eigenlijk altijd, behalve vorige week en de aankomende 3 weken, gaan luisteren naar een mooi aantal nieuwe christelijke nummers die afgelopen week en de week daarvoor zijn uitgekomen. En ja, vorige week was ik vrij voor de vakantiebijbelweek in Scherpenzeel en volgende 3 weken is het ook vakantie voor mij. Dus dan ben ik ook niet live in de studio aanwezig, maar na die 3 weken gaan we natuurlijk alle nieuwe nummers die zijn uitgekomen weer inhalen. En nu zijn er in ieder geval nog een mooi aantal nieuwe nummers te gaan waar we naar mogen luisteren. In totaal nog even kijken. Nou, nog 21. En om te beginnen gaan we luisteren naar Not Clyde samen met Lindy met het nieuwe nummer Highest.

Joseph O'Brien en Tarion met een nieuwe nummer, Sentimental Prison. We gaan nu luisteren naar een volgende nummer en deze is van Destiny Barber en we gaan luisteren naar het lied What Happened to Love.

Neil Carpenter en We The Kingdom met het nieuwe lied The Way Up. We gaan door met het volgende nummer en dat is een nummer van Könige und Priester. En we gaan luisteren naar een lied Rückenwind, oftewel ja, wind van achteren, wind mee is de goede vertaling.

0: Elevation Rhythm samen met Joshua Queen met het lied Amazing van hun nieuwe album met de naam Washed. Als volgende nummer gaan we luisteren naar een nieuw lied van Phil Wickham en we gaan luisteren naar het lied Everyday Hallelujah.
1: I can see you in the morning.

Urban Youth Worship samen met Jacob Kraft en Leon Schmidtke met Ich Breche Aus. We gaan nu luisteren naar een nieuw lied van Joel Vaughn genaamd Like God Does.

Ryan Stevenson met zijn lied Different Kind of Love. Het volgende nummer waarnaar we gaan luisteren is van Corin Hawthorne en we gaan luisteren naar het lied His Favorite.

John Reddick en Kane met het nieuwe nummer I Choose You. Dan gaan we nog één nummer luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Bodhi met zijn nieuwe nummer Sell Out.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Simon Miles en Lindy met Higher Ground. Als u op dinsdag live zit te luisteren, dan heeft u zojuist even een half minuut stilte gehoord. Ik weet ook niet hoe dat... Ja, ik weet hoe dat komt. Het nieuws was ineens een half minuut korter dan de bedoeling was. En ik weet niet waarom dat dan was, maar als ik dan de muziek gelijk weer begonnen, dan was het met de herhaling niet goed gegaan op zondag en maandag. Dan was daar een half minuut van afgeknipt. Dus ik had maar even de snelle keuze gemaakt om dan nu maar een half minuut stilte te laten zitten. Maar ja, geen idee hoe dat kwam. Ik hoop dat het niet nog een keer gebeurt. We gaan in ieder geval gewoon door met de rest van het programma. Met Joel Barnes en Seth Sluder met een nieuwe lied, Road Less Traveled.

Sandrock en No Big Deal met het nieuwe lied Hallelujah, ook van het album God is a Person, waar we het eerste nummer van het programma ook van geluisterd hebben. Het volgende nummer waar naar geluisterd is van Collector's Jack. Het is een nummer dat hij eigenlijk al een poos geleden heeft uitgebracht, namelijk Back to Life. Maar hij heeft daar een nieuwe versie van uitgebracht en daar gaan we nu dus naar luisteren.

Capital Kings en Gio met Praise Forever. Dat was het ene laatste nieuwe nummer van deze uitzending. Er is dus nog één nieuw nummer te gaan en ja, daar wil ik even iets over zeggen. Als je nogal veel, nou ja, laat ik het zo zeggen, als je 25 of jonger bent en nogal veel online komt, heb je vast wel eens ergens in een video het liedje Good Genoeg gehoord. En ja, ik neem aan dat het waarschijnlijk ook veel op TikTok gebruikt wordt. Ik kom daar zelf eigenlijk niet op, maar daar ga ik even vanuit. En ja, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik al, dan kun je ook prima een christelijke boodschap uithalen, omdat je voor God natuurlijk ook altijd goed genoeg bent. En nu heeft dus Jack Dylan, een christelijke DJ uit Zwitserland, waar ze dus ook Duits spreken, daar een mooie mix van gemaakt. En daar wil ik dus als laatste nieuwe nummer naar gaan luisteren. Jack Dylan met Good Genoeg in zijn clubmix.

dat was dus het laatste nieuwe nummer voor deze week. En nu, we are moving on tot het volgende deel van het programma met Love and the Outcome met een lied Moving On.

vader in de hemel aan me even met te praten. Ik ben dood op, ik hoop op een beker levend water om de dag door te komen. Een nacht vol demonen, voel me zwak, moe gebroken. Ik ben bang voor wat te komen gaat.

Damascus met Psalm 152. En daarvoor hoorde je Toby Mac met Undeniable. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Switchfoot. En we gaan luisteren naar een lied Holy Water.

The View met een lied Running en daarvoor Copper Point Worship met Lift You Higher. We hebben nog 3 nummers te gaan voordat deze uitzending weer voorbij is. En we gaan nu luisteren naar Forest Frank met Thomas Redd. En ze zingen samen het lied Nothing Else.

Madison met haar lied Kerosene. Daarmee zijn we ondertussen weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. We kunnen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren ook deze week. Nu toch één keer live is tussen de vakantie door even. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren dat gedraaid is in deze uitzending, dan kunt u dat doen op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar staat een afspeellijst in de bio. Linkje in de bio staat een afspeellijst achter. En daar kunt u alle nummers terugvinden die deze uitzending gedraaid zijn. De komende 3 weken zijn we dus even niet live in de studio. Maar natuurlijk is het wel een uitzending. En na de vakantie halen we alle nieuwe nummers natuurlijk gewoon weer in. Dan wens ik u een hele fijne vakantie in ieder geval. Tot over 4 weken dan weer live.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Begon ooit als duo, tegenwoordig is het een vijfkoppige band uit Tel Aviv, Israël. Dus we lezen Lola Marsh, or a Wishing Girl, dat komt uit 2017. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music van deze dinsdag 20 januari. Wees welkom, dit is aflevering 88, waarbij we gaan naar nieuwe muziek als je... Van iemand die Jack Blessens heet. En als je het over die naam hebt en je gaat dan zoeken, dan kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het over de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale en daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. Toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte ermee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie pop om precies te zijn en volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

Luke Steele en Nick Lilmore die vormen samen het Australische duo Empire of the Sun. Die hoorden ze met On Our Way Home uit 2017. En daarvoor dus de nieuwe single van de Amerikaanse singer-songwriter Jack Pleasance. En die heet I Remember. Over Amerika gesproken. De Amerikaanse band The Kings of Leon die heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Een echte familieband van de Follow Hill broers en neef. Uit Nashville, ontstaan in het jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire. En het album Only by the Night, dat was in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland. En in 2024 verscheen alweer album nummer 9. Naast studiealbums verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente, die verscheen op 7 november 2025. Met als titel EP No. 2. Op de EP ook de single To Space. En die hoor je nu.

Hij komt oorspronkelijk uit de USA en zij komt oorspronkelijk uit Engeland. Daarmee vormen ze het Brits-Amerikaanse dreampop duo genaamd Steel Corners. Je hoorde White Sands en dat komt uit 2021. Daarvoor de nieuwe zinger van de Amerikaanse band Kings of Leon. Die heet To Space. Zometeen gaan we naar de nieuwe van Mad Woman. Maar allereerst gaan we naar Kaiser Chiefs met A Hole in My Soul. Dat komt uit 2016. En ja, wat zingt die zanger nou aan het begin? Sta ik op de baan?

De Britse band uit Leeds, om precies te zijn, de Kaiser Chiefs, hoorde je dus met niks meer dan Hole in My Soul uit 2016. De vijfkoppige Amerikaanse band Mad Woman is ontstaan in de moerassen van Gainesville in Florida, zoals ze zelf zeggen. De band combineert elektronische muziek met echte live instrumenten. De eerste single verscheen in 2019, wanneer in 2021 hun debuut-EP uitkwam. Of en wanneer een nieuw album uit gaat komen is niet bekend. Wel is er een nieuwe single en die heet Daylight.

De Cooks bij Eén Vallei. Je hoort Forgive and Forget uit 2014. Je luistert naar het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur live bij Eén Vallei. En in herhaling op vrijdagmiddag om 5 uur. En op zaterdagavond om 7 uur. We gaan naar de Britse singer-songwriter Eves Wilder. Komt uit Londen en begon met het schrijven van muziek toen ze 8 jaar oud was. Op haar 16e kwam ze met haar eerste EP die ze onder eigen beheer uitbracht. Dit voorjaar moet haar debuutalbum gaan verschijnen. En als voorloper kunnen we in ieder geval alvast genieten van de single Everybody Talks.

Hij is Brits-Frans, deze Matt Felix, hoorde je door de Cold Bit Desire. En dat komt uit 2025. Zometeen de huidige single van The Wombats. Allereerst deze Britse band, Puma Rosa. Dit is Honey uit 2016.

Het industriële geluid van de Britse band Puma Rosa, door Honey. We gaan naar de Britse indie band The Wombats, bekend in 2007 met de single Let's Dance to Joy Division. Dat was wel een grote doorbraak. De driekoppige band uit Liverpool draait dus al een tijdje mee, sinds 2003 om precies te zijn. Op 14 februari van het afgelopen jaar verscheen hun middels zesde studioalbum met als titel Oh The Ocean. En van het album komt ook de single Love You Like A Rainbow.

0: Jouw wekelijkse portie indie. Abelio Music.
1: Vaak doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik al

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Bente Fokkens. Ze deed vorig jaar mee aan het programma De Beste Zangers. En dat gaf haar zeker veel meer bekendheid. En dat is ook zeker niet verkeerd. Want ze doet het toch goed, denk ik. Hè? Schrijft haar eigen muziek. Op gitaar speelt ze. En schrijft er dus eigen nummers. En doet ze haar zo poëtische wijze. Deze Bente, je hoorde Hoogtevrees. En dat schreef ze speciaal voor het 3FM Serious Request actie van het afgelopen jaar. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abelio Music voor deze week. Dus leuk dat je erbij was. Alles rustig op je gemakje nalezen. Dat kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Ga zeker even een kijkje nemen. En tot volgende week. Dit is nog als laatste Simple Fiction. Met Follow uit 2020.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ze komen uit in Seattle, Washington. Dan denk je al gauw, die maken lekkere grunge, zoals Nirvana dat deed. Foo Fighters komt er ook vandaan. Maar nee hoor, niks is minder waar. Ze maken heerlijke punkrock. Ze komen wel uit Seattle, de band heet Dragged Under. Ze openden Schouten bij nacht met Rebel Sun Rise, een oproep van ze. Welkom bij een uurtje rock'n'roll, metal, van alles wat Schouten bij nacht. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, zoals bijvoorbeeld de Killer Classic. Daar gaan we niet zo heel ver terug in de tijd vandaag. Maar 5 jaar terug in de tijd, dan komen we uit in het jaar 2021. De band Plush bracht toen het album Plush uit. Je hoort zometeen Heat. De oerknal wel even verder terug naar het debuutalbum van Godsmack. All Wound Up heet het. Je hoort zometeen Keep Away. En in de showcase zijn we toen de derde week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash. Komt uit het jaar 1989. En in deze week hoor je het titelnummer. The Rock 13, Breaking Benjamin. Voor de eerste week de nummer 1 met Something Wicked. En nieuw binnen, The Perfect Circle en Starless. En deze band komt uit Londen. Ze maken een beetje fuzz rock, ze maken een beetje stoner, ze maken een hele mooie mix. Het is Steak en

heet het nummer. De band heet Inside Shadows. En de voorganger uit Londen, Luxury Junk, van de band Steak. Gaan wij even kijken, we gaan even terug in de tijd. En doen we gewoon terug met de Killer Classic. Niet zo heel veel terug dit keer. 5 jaar, 2021. Killer Classic. En in het jaar 2021 bracht de band Plush hun debuutalbum uit. Dat heet, hoe kan het ook anders, Plush. De single die was gelijk fantastisch, dat is deze. Dit is Plush.

mixing of een Prince of Failure, oftewel Daniel Tompkins, Saturn's Shadow. En voor Saturn's Shadow gingen we kijken naar de Killer Classic. Dat deden we 5 jaar geleden. Gaat snel, hè, 5 jaar. 2021 was het jaar. Plush, de band, en ook Plush, het album. Je hoorde Hate. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. We hebben een nieuwe nummer 1 en we hebben een nieuwe binnenkomer. We beginnen met een nieuwe binnenkomer. Die is van A Perfect Circle. Een band die ik nooit meer live ga zien. Althans, dat denk ik. Ik vind de muziek steen en steen goed, maar live straks in het donker op te treden. Sta je naar een donker podium te kijken en als ik ergens een hekel aan heb, dan is het een band die ik niet kan zien en alleen maar kan horen. Dan koop ik gewoon de cd, denk ik dan. Maar goed, ze komen wel nieuw binnen in de Rock 13 en ze maken nog steeds steengoede muziek, dus draai ze ook gewoon. Nieuw binnen, A Perfect Circle.

0: Benjamin Burnley had zijn zoon meegenomen. Die hoorde je net ook fluisteren op deze plaat. Breaking Benjamin, eindelijk heb ik ze gezien. Daar waar ik A Perfect Circle bewust over heb geslagen vorige maand, wil ik deze heel graag zien. De nummer 1 van de Rock 13, Breaking Benjamin en Something Wicked. En daarvoor nieuw binnen. Ze maken nog fantastische muziek hoor, A Perfect Circle en Starless. We gaan even kijken naar een debuutalbum en daarvoor gaan we terug in de tijd naar het jaar 1997.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop en nog selfies kunnen slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: We gaan even kijken naar het debuutalbum van de band uit Boston. Die heet Godsmack. Waren ze toen al zo goed in het jaar 1997? Ja, toen waren ze ook al zo goed. Door de jaren heen hebben ze zich zeker ontwikkeld, maar ja, de grondlegger is toch wel de muziek uit het jaar 1997. Dit is Godsmack van het debuutalbum All Wound Up. En ze willen dat je wegblijft. Nou, dat vind ik geen goed idee, maar zeg wel, dit is Keep Away.

zo heet de band, zo heet de dame ook. Ja, schuilnaam, artiestennaam uiteraard. Het nieuwe album is uit, het heet Empty Hands. Daarvan hoorde je Time Will Tell. En Godsmack, ze staan binnenkort in Nederland, 16 augustus op Dynamo in Eindhoven. Je hoorde hen met Keep Away. Het begon allemaal in het jaar 1997. Dat is best lang geleden. Schouten vanaf, een uurtje rock'n'roll muziek. Het komt van over de hele wereld. Deze band komt uit Noorwegen. Er komt goede muziek uit Noorwegen. De band die heet Triosphere.

0: Isa, oftewel Isabel Euversveen, zo heet ze officieel. 28 augustus komt het uit. Je hoort even de single Pay the Price. En dan horen uit Noorwegen. Ik zei het al, er komt heel veel lekkere muziek uit Noorwegen. Misschien ga ik gewoon een keer een uitzending maken van alleen maar bands uit Noorwegen. Triosphere komt uit Trondheim. Is opgericht in het jaar 2004 alweer. Je hoorde ze met Oceans Above en Stars Below. Precies omgekeerd dus. We gaan terug in de tijd. We gaan even kijken naar de showcase. We gaan naar het jaar 1989.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Een grootheid hier in Schouten bij Nacht bij de showcase. Alice Cooper. Gaan we al jaren mee. Eind jaren 60, begin jaren 70. Maar hij doet het nog steeds, al is hij op leeftijd. 1989 bracht hij het album Trash uit. Vandaag het titel.

van meer dan 25 tot 35 jaar geleden. Toen kon het allemaal nog. Ernest Cooper uit het jaar 1989 van het album Trash. Je hoorde het titelnummer. Teksten die tegenwoordig niet meer gebruikt kunnen worden. We gaan even kijken, het is alweer voorbij in deze uitzending van Schouten vandaag. We gaan even kijken naar een band uit Nederland. Dat deden we eerder al met Inside Shadows. Die kwamen natuurlijk ook uit Nederland. Die hoorden The One You Need. Maar Mount Turmoil komt ook uit Nederland. En zij sluiten vandaag het programma af. Klein beetje Oosterse invloeden, maar dan wordt het lekker stevig. Straight to the bottom. Tot volgende week.

0: van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je